0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Lijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Nice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Nice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In het centrum van Amsterdam is op straat een gewonde man gevonden. Blijkt erop dat hij slachtoffer is geworden van een steekpartij. Volgens Amsterdamse media is hij afgevoerd naar het ziekenhuis. De dader, waarschijnlijk een man, is nog niet gepakt. Op een festivalterrein in het zuiden van Duitsland is een gascampingfornuis ontploft. Iemand was ermee aan het koken toen het misging. 10 mensen, allemaal jongeren van in de 20, raakten gewond. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er zou niemand in levensgevaar zijn. In het westen van Canada zijn 20.000 mensen op de vlucht geslagen voor een enorme bosbrand. Vuur verplaatst en verspreidt zich snel en een deel van het gebied zit zonder stroom. De brand werd gisteren ontdekt en verwoestte al bijna 100 vierkante kilometer natuur en is nog niet onder controle. En de start van het nieuwe voetbalseizoen kan je voor landskampioen PSV een teleurstelling noemen. Na de afgang in de Johan Cruijffschaal tegen AZ kwam PSV vanavond in de Eredivisie niet verder dan een gelijkspel tegen Fortuna Sittard. Het werd in Eindhoven 2-2. Fortuna's gelijkmaker viel in blessuretijd. Het weer van Weer Online? Een heldere nacht en het koelt af naar een graad of 12. Morgen zonnig en warm, het wordt 27 tot lokaal 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege heftige natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel. Sinds vrijdag zijn al 13.000 voetbalvelden aan natuur verbrand. Huizen zijn verloren gegaan en meer dan 20.000 mensen in Canada zijn geëvacueerd. Het ziet er somber uit voor de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Die maakte vorig jaar bekend dat hij prostaatkanker heeft, die toen al was uitgezaaid in zijn botten. Nu blijkt dat de kanker zich nog verder heeft verspreid. Dat heeft Bidens zoon Hunter gezegd tegen de BBC. Hij vindt het triest om zijn vader van 83 zo te zien. Wereldvoetbalbond FIFA slaat terug. Ze zeggen dat ze leugens over hun voorzitter Infantino gaan aanvechten. Infantino kwam onder vuur te liggen door zijn plan om het WK commerciëler te maken. Daar is nog een beschuldiging bijgekomen. Een vrouw zou een vertrekpremie hebben gekregen na een affaire met Infantino, die toen nog baas was van de UEFA. En het gaat lekker met AZ. Na de winst van de Johan Cruijffschaal zijn ze gisteravond ook goed begonnen in de Eredivisie. AZ versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Eerder op de avond stelde landskampioen PSV erg teleur. Thuis werd het 2-2 tegen Fortuna Sittard. En dan het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, maar later ook een paar wolkenvelden. Van noordwest naar zuidoost wordt het 27 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het westen van Canada woeden zulke heftige bosbranden dat de noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een gebied zo groot als 13.000 voetbalvelden is al verbrand. De stroom is op veel plekken uitgevallen en de waterzuivering werkt niet goed, waardoor mensen hun kraanwater moeten koken. De VS heeft nog niet gereageerd op nieuwe eisen van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten, er geen sancties meer zijn tegen Iran en dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Het gaat niet goed met de Amerikaanse oud-president Joe Biden. Het was al bekend dat hij uitgezaaide prostaatkanker heeft en die is verder uitgezaaid naar zijn botten. Dat zei zijn zoon Hunter in een interview bij de BBC. Volgens hem heeft zijn vader veel pijn, maar blijft hij zich uitspreken over maatschappelijke kwesties. En trainer Peter Bos baalt ervan dat PSV slecht is begonnen aan het Eredivisie-seizoen. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Volgens Bos had PSV vaak de bal, maar creëerden ze te weinig grote kansen. Andere uitslagen van laat op de avond gisteren: AZ-ADO Den Haag 2-0 en Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij het Brabantse Os is brand uitgebroken. Gebied van 100 bij 150 meter staat in de fik. De brandweer is met veel materiaal uitgerukt, komt veel rook vrij en die trekt richting Berchem en Os. Mensen in de buurt krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. In het westen van Canada woeden al sinds vrijdag grote natuurbranden die zo hevig zijn dat een noodtoestand is uitgeroepen. Ruim 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Meer dan 95 vierkante kilometer natuur is al verwoest en ook huizen zijn verbrand. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Er zitten veel wijnboeren en fruittelers. Iran heeft de VS 6 nieuwe eisen voorgesteld om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Ze moeten onder meer alle troepen uit de regio terugtrekken, de oorlogsschade vergoeden en ook andere oorlogen beëindigen, waaronder die in Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op het nieuwe voorstel gereageerd. En een slechte seizoenstart voor landskampioen PSV in de Eredivisie. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. Trainer Peter Bos baalt ervan dat ze te weinig kansen creëerden. AZ begon het Eredivisie-seizoen een stuk beter en versloeg het gepromoveerde ADO Den Haag met 2-0. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en warme dag, 27 tot lokaal 32 graden in het zuidoosten en er staat weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin bij Os in Brabant is de brandweer aan het nablussen. Vanochtend vroeg vloog daar een stuk bos in brand van 100 bij 150 meter. En er kwam veel rook vrij, maar alles is nu onder controle. De brandweer houdt wel in de gaten of het vuur niet weer oplaait. Het gaat een stuk minder in het westen van Canada. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en daar is de noodtoestand nu uitgeroepen. 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Sommige mensen moesten worden gered omdat ze vast kwamen te zitten. Er zijn huizen verwoest en een deel van het gebied heeft geen stroom. In Australië wordt onderzocht wat er vanochtend precies gebeurde tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Sydney. Beide toestellen moesten hard remmen en er was een bijna botsing. Iemand van de bemanning raakte gewond en een van de vliegtuigen is beschadigd. En nog geen reactie van de VS op een nieuw ijzerpakket van Iran om de straat van Hormuz te openen. Die zijn onder andere dat alle Amerikaanse troepen er weg moeten en geen sancties meer tegen Iran zijn. En dat er een einde aan het geweld komt in het Midden-Oosten. Iran eist dat de VS een oprechte verandering in hun gedrag laat zien. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trekken ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De Slow Start. Met Tom Boon.
5: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
6: Goedemorgen.
0: Geen playlist, maar passie. Ice Radio.

Stiekem toch de lekkerste van San Mieu. Goedemorgen, het is een slow start. Het eerste volledige weekend van augustus. We tellen af, misschien tot aan de herfst. Maar ja, ik vind het stiekem toch wel lekker dat het weer nog zo fijn is. Het is de warmte van de zomer van 2026 die we ons zullen herinneren. San Mieu dus, dit is Rolls Royce. And love don't live here anymore.

1990. 36 jaar geleden, oh mijn god. En dat was deze, The Jungle Brothers en What You Waiting For. Ze kwamen een beetje uit dezelfde muzikale stroming als De La Soul en... hoe heette die andere ook alweer? A Tribe Called Quest, daar kwam ik weer eventjes niet op. Ja, zo'n lekkere hip house muziekstroming. Komen we later dit uur nog op terug, naar aanleiding van wat de berichtgeving rond Tony Scott. Daar gaat het niet goed mee. Is op weg naar overlijden. Ga toch nog iets van hem draaien later dit uur. Blijf even in de jaren 80 hangen. Naar wat mij betreft de allerlekkerste van The Human League hier bij Ice Radio. Dit is Human.

klonk toch echt wel als iemand die Greta zou kunnen heten, toch? Band heet Greta Van Fleet, als ik het goed uitspreek. Alleen, dit is natuurlijk niet de naam van de zangeres, want dat is een man. En die heet John Kiska. En deze band hevig beïnvloed door Led Zeppelin. Dat geven ze zelf ook toe. Dit is Steam.

Wat een plaat. Uit november 1985. Je hoorde de Cult and Revolution. Ik had al even beloofd dat hij eraan zou komen. Bij deze de belofte ingelost. Even kijken naar het weer voor komend weekend. Ik heb natuurlijk alles weer weggeklikt. Je kent het wel. Het weekendweer. Het wordt 27 graden. En dat geldt zowel voor de zaterdag als voor de zondag. Het enige verschil is dat we zaterdag 28 augustus stralend zonnig weer hebben. Inderdaad, geen enkele regen. Maar zondag 9 augustus, de dag waarop dit programma 's ochtends wordt herhaald, ook tussen 9 en 10, buien en regen. Maar ik moet het nog zien hoor, want als ik nou kijk naar de verwachte hoeveelheid regen, 2 mm. En ik heb van de week voor mijn werk even opgezocht hoeveel neerslagtekort er in Nederland is. Dat is inmiddels ruim 260 mm. Dus er moet op elke vierkante meter in Nederland zo'n beetje 25 liter water vallen. Om dat weer in te lopen. Ice Radio. Met nu nog eventjes een blik op het weer voor na het weekend. Maandag 10 augustus. Dan wordt het een weercijfer 10, 23 graden. Dinsdag 11 augustus wordt het 24 graden. En dan woensdag, ik zou zeggen, leg alvast dan de zonnebrand maar weer klaar. Dan wordt het namelijk 28 graden. Ice Radio. En nu Mink DeVille en Spanish Swirl.

ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Ik was iets aan het luisteren, maar volgens mij had je dat al meegekregen. Je hoorde Tony Scott, Love, Let Love. De Nederlandse rapper uit 1971, van wie afgelopen week door zijn familie bekend werd gemaakt dat het echt niet goed met hem gaat. Dat hij, ja, dat ze hem moeten laten gaan. Op dit moment is nog niet bekend hoe het is met Tony Scott, of hij al overleden is of niet. Daar was afgelopen week ook best wel wat onduidelijkheid over. Waardoor dus de NOS volgens mij al meldde abusievelijk dat Tony Scott zou zijn overleden. Maar Tony Scott heeft ook iets met radio. En zeker met de oude Amsterdamse piraten scene. Hij heeft namelijk zijn carrière, is hij ooit begonnen met het inrappen van een commercial voor Satellite Empire, wat destijds al een van de, nou ja, dat waren mijn radiohelden. Luister zelf eventjes. Je hebt hem volgens mij net per ongeluk al gehoord. Dit is Tony Scott.

Nation. The Light and the Fire. Nou, dat dus. Vond ik wel even de moeite waard. Als tip to the head. Aan Tony Scott.

Uit 69, maar werd volgens mij ergens pas begin jaren 90 een hit voor de toen al 10 jaar overleden John Lennon. Die natuurlijk in december 1980 van het leven beroofd werd door Mark Chapman. We hoorden er met Instant Karma ook nog The Four Tops en A Simple Game. En daarvoor The Weeknd met Less Than Zero. Dat zijn we hier zeker niet. Op na 10 uur, na de start van onze man in Hongkong, Mark Scholz. Ook nog DJ Reds. Ik heb een playlist gezien. Het is echt de moeite waard om te blijven luisteren. Dit is Bali Tak.

zin in mei volgend jaar. Als ze naar de Ziggo Dome komt in Amsterdam en ik daar samen met mijn dochter naartoe ga. Gracie Abrahams van een nieuwe album Look At My Life. Daarvoor Wally Tax. En de aanleiding dat ik het nummer draai, eigenlijk bijzonder triest. Ik las afgelopen week dat opnieuw het graf van Wally Tax. De man is echt zo arm als een kerkrat gestorven. En zijn fans hebben zijn grafstenen betaald op de grafplaats, of de begraafplaats in Amsterdam. En nu is voor de tweede keer een koperen kruis gemaakt van gitaarhalzen van dat graf afgestolen. Het is echt een schande. Maar een goede reden was het stiekem wel om Miss Wonderful van hem te draaien. We gaan op naar 10:00. Dit zijn de Jackson Sisters. Tot volgende week en ik wens je een heel fijn Ice Radio weekend.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In natuurgebied Herperduin in Brabant houdt de brandweer een stuk bos in de gaten. Daar was vanochtend vroeg een grote brand en die was snel onder controle, maar het vuur kan altijd weer oplaaien. Er stond een stuk van 100 bij 150 meter in de fik en er kwam veel rook vrij. Die trok richting Berchem en Os. In een provincie in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen. Daar woedt al sinds vrijdag een grote natuurbrand en 20.000 mensen zijn geëvacueerd. Een deel van het gebied heeft geen stroom. Op het Indonesische eiland Java is een nationaal park voorlopig gesloten vanwege natuurbrand die daar al dagen woedt. De 14-jarige jongen die vrijdag een bloedbad aanrichtte op zijn school en eerst zijn opa en oma doodschoot, was al langer bezig met wapens en geweld, blijkt uit politieonderzoek. Hij nam al eens een balletjespistool mee naar school en keek naar gewelddadige filmpjes. Bij zijn actie kwamen 8 mensen om, de jongen pleegde zelfmoord. En er wordt onderzocht wat er precies is gebeurd op de luchthaven van Sydney in Australië. Daar was vanochtend op de grond een bijna botsing tussen 2 passagierstoestellen. Een bemanningslid raakte gewond. Een van de toestellen werd getrokken en het kan zijn dat daarbij aanwijzingen van de luchtverkeersleiding niet zijn opgevolgd. Dan het weer van Weer Online. Een zonnige en warme dag, 27 tot 32 graden in het zuidoosten. Trek ook wat sluierwolken over en er staat maar weinig wind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.
5: De stilte. Van zondag.

0: Ja, opgenomen tussen de meesterwerken van Rembrandt en Vermeer. Dit was Sting met zijn laatste live album. Eerder dit jaar uitgekomen. Dat heet The Night Watch. Dat is live opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam. En hij speelt daar hele intieme versies van zijn eigen werk. Ja, goedemorgen. Zondag, 10 uur, Ice Radio, de stilte van zondag. Leuk dat je er weer bij bent. We gaan een mooie muziek draaien voor je. Ik heb een hele stapel mooie platen klaar liggen. Ik heb oude dingen. Ik heb ook wat nieuw werk. We gaan een beetje afwisselen. We openen deze show met een klassiek stukje klassieke gitaar. Moderne klassieke gitaar. Door Francisco Tárrega. Een Spaanse gitarist, componist. Wordt wel de vader van de moderne klassieke gitaar genoemd. En daarna gingen we dus door naar Sting. Ja, leuke dingen voor je klaar liggen. We gaan gewoon rustig aan doen. En ik nodig je uit om ook eventjes het gas een beetje terug te nemen. Misschien heb je wel vakantie. Dan neem je de hele week al het gas terug. En dan komt er niks meer uit je handen. Dan kan dit uurtje er ook nog wel bij. En als je druk bent, even zitten. Kopje koffie erbij. En even chillen. Welkom bij de stilte van zondag.
1: Wij draaien wat we willen. Ice, the alternative.
2: Radio. Elko van Staveren.

als dit niet op de zondagochtend past, dan weet ik het ook niet meer. All My Trials, Iggy Patterson. Ja, het is een Amerikaanse singer-songwriter uit Texas. En ik kijk ontzettend uit naar haar nieuwe album. Dat gaat er aankomen. Dit is de titelsong van het album wat gaat verschijnen. En daarvoor Harry Styles. We kennen hem natuurlijk nog van One Direction. Inmiddels is het een van de grootste solo-artiesten ter wereld. En Coming Up Roses draaide ik. Dat staat op zijn vierde album wat dit jaar uitkwam. En hij noemt dat nummer zelf een van de favoriete nummers die ik ooit geschreven heb. Lekker dat je luistert. De zondagochtend. De stilte van zondag op Ice Radio. Hier mogen wij draaien wat we willen. En dat doe ik dan ook. Ik draai echt het mooiste van het mooiste deze ochtend. We gaan even naar een klassieker. Van J.J. Cale. Van zijn debuutalbum. Dit is Magnolia. En daarna hoor je een soundtrack van een stukje uit de Netflix-serie El Llano.

Ik word ouder, ik geloof niet meer in sprookjes en verhalen. Er zitten zorgen in mijn hoofd, te oud voor verdwalen. Het leven is kort, geen tijd meer voor onzin. Dat als je doodgaat, je een ster wordt, geloof je daar nou echt?

We zijn allemaal maar kinderen die grote mensen spelen. Dat is ook zo. Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Het is Lou. Dat is het project van Laura de Bruin. Ze is een Nederlandse singer-songwriter uit Utrecht. Zij is een paar keer op de radio, Radio Veronica geweest. In de ochtend bij Gerard om live te spelen. En ze deed prachtige covers van bekende nummers. Maar dan op een hele verstillende manier. En als je dan de beelden erbij ziet, ze doet dat met zoveel passie. En dit is haar eigen liedje. Dat is afgelopen vrijdag uitgekomen. Doet ze samen met gitarist Rick Jasker. En ze schrijft eigenlijk Nederlandse talige, sprookjesachtige indie pop. En ik vind het prachtig. We gaan haar volgen in de stilte van zondag. Want daar past ze als geen ander. Ja, dan door naar Dorleyak. Ken je dat? Dat is een samenwerking tussen Spinvis, Erik de Jong, en de Belgische zangeres Geike. Van voormalige frontvrouw van Hoeve Vonnik. En we kennen haar natuurlijk van Zoute Landen. En ze maakte in 2010 samen een soundtrack voor een Vlaamse film. Dat was Adem. En uit die sessies ontstond ook een heel album. En dat is echt de moeite waard als je dat niet kent. Het heet album heet ook Dorleyak. Het is uit 2010. En ik ga voor jou draaien Tommy and the Whale.

Dat vind ik zo'n kabbelliedje. Ik noem dat kabbelliedjes. Ik heb een hele playlist met kabbelliedjes. Dat zijn liedjes die zo tinge tinge, die eigenlijk de hele dag mogen doorkabbelen als ze willen van mij. Maar dat doen we niet, want we hebben een vergeten platenkast plaat en die is deze week van Gerrit. Gerrit stuurde mij een berichtje dat we de plaat van Rokia Traoré niet moeten vergeten. Dat is een plaat uit 2016. En op dat album Nee Zo staat haar versie van Strange Fruit. En dat lied werd oorspronkelijk beroemd door Billie Holiday. En het is een aangrijpend protest tegen racisme en lynchpartijen in de Verenigde Staten. Gerrit vindt dit zo prachtig omdat Rokia er een hele verstillende versie van maakt. Rokia is een zangeres uit Mali. Afrikaanse tradities verbindt met moderne folk. En haar versie van Strange Fruits

Kijk, dat is nog eens een einde aan een liedje. Dat vind ik mooi, dat ze hem niet gewoon uitveden, maar dat ze zo'n prachtig staand eind maken. Dit is John Smith. En hij is geboren in 1983. Het is een Britse singer-songwriter en gitarist. Hij is geroemd om zijn fingerpicking. En dit was Soldi and Sweet uit 2013. En daarvoor hadden we de Summer Samba keuze. Samba Samba is een verve compilatie met 80 klassiekers uit de samba. Ik heb een paar weken geleden besloten om daar elke week deze zomer een track van te draaien. En deze week is dat geworden Birimba. En Birimbau moet ik zeggen. En dat is de uitvoering deze van Astrid Gilberto en Jill Evans. En het is een klassieker. En hij werd op deze manier ook mooi uitgevoerd. De opname stamt uit de jaren 60. En dan denk je dat je ver terug bent in de tijd. Maar mensen, dat kan nog veel verder terug. Dat kan nog veel verder terug. We gaan even naar 1948. John Lee Hooker. Zijn eerste nummer eigenlijk. Wat zijn eerste grote hit. Het geldt als een van de belangrijkste opnames uit de elektrische blues. Dit is Boogie Chillin'.

Wat mij betreft een van de mooiste nummers van R.E.M. Het staat op hun prachtige album. Het hele album is goed. Automatic for the People uit 1992. Dit was Night Swimming. En Hedda Nova gaat bijna een nieuw album uitbrengen. Dat komt 30 oktober uit. En stapsgewijs druppelen er wat nummers, wat singles naar buiten. De tweede die ze nu naar buiten brengt heet I Wish I Had a Mirror.

dit is echt een cadeautje voor de fans van de Waterboys. Dit jaar kwam hun album Atlantic Rain uit. En dat is een prachtig verhaal. Het, is een, het zijn allemaal opnames uit de jaren rond 1987, 86. Misschien nog iets ouder. Het zijn allemaal tracks die op banden stonden die in het archief van de platenmaatschappij lagen. En ze schijnen in die jaren nogal behoorlijk actief te zijn geweest met gewoon maar wat spelen in de studio voordat ze gingen opnemen. Dus dan gingen ze gewoon liedjes jammen en spelen en daar komen prachtige dingen uit. Maar het mooie is, er draaide in die tijd ook nog een digitale F1 recorder mee. Waarmee op een soort videocassette alles werd vastgelegd wat de mengtafel passeerde. En er stonden geen labels op, er stonden geen titels op, alleen maar soundchecks. En een hele stapel van die cassettes. En die hebben ze digitaal gemaakt. En Mike Scott is dat gaan beluisteren. Maar er bleken dus complete liedjes op te staan. Hij dacht, dat is alleen maar een beetje jammen. Nee, het is echt prachtig materiaal. En hij heeft er echt jaren over gedaan om alles te beluisteren. En te kijken, wat kunnen we uitbrengen. En uiteindelijk is die selectie uitgekomen op een, geloof driedubbele album. Atlantic Rain. En daar staat deze versie van When Doves Cry ook op. Ik vind het geweldig. Een schatkamer die open gaat. Zo kan je het eigenlijk wel zien. Liam, this weekend, where the good guys are. Ice Radio. The Alternative.

Earth and Fire. Het was een van de succesvolste Nederlandse progressieve popbands van de jaren 70. Met Journey Kaagman als zangeres. En we hoorden deze week dat zij is overleden. Ze is niet meer. De jongere generatie kent haar waarschijnlijk beter nog als Idols jurylid. Waar ze met toch een vrij zuur gezicht elke keer haar mening gaf over wat er werd gedaan op het podium. Maar ja, ze was toch wel een fantastische zangeres. En ik heb deze week even alle platen van Earth and Fire uit de kast getrokken en doorgeluisterd. Wat veel mooi werk staat erop. Veel energiek werk. Dus ik zocht een rustig nummer voor de stilte van zondag. En dat kwam uit bij het tweede nummer van het album Song of the Marching Children uit 1971. En dit was Ebb Tide. We gaan eruit met Kate Bush. Een van haar klassiekers. Ik hoorde hem langskomen in BNB Vol Liefde. En toen dacht ik, ja, die noteer ik even. Dat is leuk voor de stilte. Ik wens je een fijne zondag.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Hemmelswaan. Het nachtelijk gebiedsverbod in de Rotterdamse wijk De Esch lijkt te werken. Waar eerder de rust werd verstoord door onder meer straatraces en drugsgebruik, is het nu stil. Bewoners zeggen tegen de NOS dat ze voor het eerst in jaren weer goed slapen. Het verbod ging 2 weken geleden terug in en geldt voorlopig tot half oktober. Slachtoffer van de dodelijke schietpartij in Den Haag gisteren en de verdachten waren bekend van elkaar.

0: school doodschoot, onder wie 5 leerkrachten. Ook doodde hij zijn opa en oma. Volgens de politie keek de jongen op social media filmpjes over hoe je een vuurwapen gebruikte. Hij had ook wel eens een balletjespistool mee naar school genomen. Dan het weer van Weer Online. Zonnig en in het binnenland tropisch warm. In het zuidoosten kan het 32 graden worden. In de rest van het land minimaal 27 graden. Er hangen ook wat sluierwolken en er staat weinig wind. En tot zover het ANP nieuws.
1: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ik zet vastgeluid. Ice Radio.
2: Met nu. Moraal van de week.
3: Dear listeners, this is a special show on Ice Radio with
4: Peter Moraal.
3: Dat bent u niet.
5: Ah, Peter.

What I Am. Hoorde je in het begin van deze aflevering van de Moraal van de Week. Het is aflevering nummer 453. Het is nogal warm in de studio. Komt omdat het een nogal warme dag was toen ik dit opnam. Gaatje of 30 plus. Misschien hoor je ook nog wel op de achtergrond dat ventilatortje draaien. Maar goed, welkom dus. En de vraag is, zoals elke week, wat gaan wij doen deze week? Nou, we gaan een geluidsfragment manifesteren. Dat doen we door ons te concentreren. En dan komt daaruit Sophie Straat.

0: Er ontstaat een morspit waar vooral vrouwen zich uitleven.
1: Wij zijn Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: Hij doet zijn eigen airtag. Beter moraal.
3: Zit hij gewoon naar zijn eigen uitzending te luisteren?
4: Het was

0: Bel A in België wel bekend. In Nederland ietsje minder. Ik ken haar van het nummer dat ik zo ga draaien. De achterkant van die cd-single was Jij wordt nog mijn dood. Maar goed, weet je, dat interesseert jullie natuurlijk allemaal eigenlijk. Nee, ik ben helemaal terecht. Het gaat natuurlijk om de muziek. Overigens, voor Isabel A hoorde je Sophie Straat natuurlijk. Ja, je hoorde net dus Isabel A. Je hoort er nu weer met die aankant van die cd-single. Jou zal ik nooit vergeten.
1: Peter.
2: Ik loop met die Peter.
1: Peter.
2: Die Peter.
1: I don't know him.

0: geweest, maar passie.
1: En daarmee is het tijd voor Raymond van het Groene Woud hier op Ice Radio. Met het illustere meisjes. Meisjes! Dat zei ik.

0: Op Peter kun je rekenen.
1: This is Ice.
2: Met straks weer iets van de Beatles dat je niet in die vorm kent. Ice Radio. Oh, maar nu. Ja, misschien is het opgevallen. Heel veel Nederlandstalig in deze aflevering van De Moraal van de Week. En dat heeft een reden, want jongens, wat een luistercijfers. Sinds ik iets meer Nederlandstalig draai. Echt een 3-26 fout.
3: Bla bla bla. And where has that led us?
2: Nou, bij Roland Verstappen en zij is een wonder.

0: eerste zin is toch een beetje moeilijk, hè? Haar ogen hebben toverkracht, arme To.
1: Door iemands liedje heen praten vind ik niet chic.
2: Hey, daar heb je Peter, de bedweter.
3: Peter, moraal. Bezorgd je keiharde tepels.
4: Oké, Peter. Vieze goorlel.
5: Dit zijn de Off Beatles. De Beatles, maar dan anders.
3: Ice Radio.
5: De Beatles groep, maar dan anders.
6: Prepare the plan, take two.
7: 1, 2, 3, 1.

0: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
1: Hey, kijk eens op de klok. Een half uur voorbij het hele uur tijd voor de Duitsstalige bijdrage van het half uur. Johannes Elding, Alles Brent.
0: Ice Radio.

0: Kees Radio. Moraal van de week.
1: Jawel, ik zat even te denken, ik heb die arm ook gevonden hoor. En dit is Higo, joh, tankstation. En hoe laat is het ook weer?
2: 10 uur 's avonds.

Ja, ja, ja. Ik moet eerst even de administratie afwerken. Wies met Drijfzand. Daarna Merel met Hou je bek en Bef me. En dit is een nummer, dat moet ik altijd even draaien. Want voor je het weet, ben je het kwijt. Spinvis, voor ik het vergeet.

0: Toch wel mijn favorietste Nederlandstalige artiest. Ja, ik weet dat niet iedereen het met mij eens is, maar goed. Maakt niet uit, het is mijn smaak. Spinvis, voor ik het vergeet, afsluiting van de Moraal van de Week. Nummertje 453 hier. Vice Radio. Ik sluit af met een nummer uit de bak Nieuwe Muziek. Het is niet Nederlandstalig, maar ja, hè? Maak zelf wel uit wat ik draai. Nieuw dus. Je hebt dat waarschijnlijk nog nooit gehoord. Strawberry Guy, Love Me Like You Used To.
1: Je bent niet welkom hier. Nee.
2: Prutser.

0: Please fast forward the tape to the end to queue up side 2 for your listening.
1: Thank you for listening and have a nice day, motherfuckers.
2: Wat doe je nou?
3: Luisteren naar de radio.
4: Ik kan niet goed doen, zoals voorstellen. Laat me hiermee smartphone.
5: Pas op voor jezelf, pas op voor jezelf.
6: Lach maar.
7: Wat ben je stil, waar denk je aan?
8: What are you thinking about?
9: Dat was een slappe hap.
10: Fijne uitzending verder, dames en heren.
11: Het is met name heel veel plezier hebben.
12: I'll say to him, Bernie, I'll say, they'll never make that money back.
13: Op deze manier gaan we sowieso allemaal naar de knop.
14: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Rotterdamse wijk De S is 's nachts weer rustig sinds daar 2 weken terug een gebiedsverbod van kracht werd. Het werd ingesteld om wat te doen aan de straatraces, drugsgebruik en prostitutie die veel overlast gaven. Bewoners reageren opgelucht, meldt de NOS. Het verbod geldt tot 30 oktober en kan worden verlengd. Een jongen van 19 die deze week gewond raakte bij een vechtpartij in het Noord-Hollandse Enkhuizen is overleden. Hij zou zijn gestoken. Direct na de vechtpartij was al iemand opgepakt. Een tweede verdachte meldde zichzelf bij de politie. Beide zitten vast. Een dag na een gewelddadige woningoverval in Helmond in Brabant zijn 2 verdachten opgepakt. Eentje is minderjarig. De 2 belden vrijdagnacht aan bij een echtpaar en toen de man opendeed kreeg hij meteen klappen. Het stel wist de overvallers weg te jagen. Na buurtonderzoek werden ze in Den Haag gevonden. En het ging vanochtend mis met een auto met caravan die de pont op wilde rijden in Dordrecht, meldt Rijnmond. Het stel dat erin zat wilde nog even checken, maar de handrem was niet aangetrokken. En daardoor rolde de combinatie naar voren en kwam naast de pont terecht. De vrouw raakte lichtgewond toen ze uit de auto sprong. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden op de strand is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In de haven van New York zijn een vrouw en een baby van 5 maanden omgekomen nadat een boot omsloeg. Het gebeurde vlakbij het Vrijheidsbeeld. 12 anderen op de boot, inclusief de kapitein, werden gered. Duikers vonden even later de vrouw en de baby in het water. Waardoor de boot omsloeg is nog niet duidelijk. Er is boven Nederland iets bijzonders te zien. Wie in de omgeving van de Veluwe omhoog kijkt, kan zomaar een grote zeppelin zien vliegen. Daarmee meten experts van de Wageningen Universiteit de luchtkwaliteit. Ze checken onder meer op fijnstof en CO2. Na de metingen gaat de zeppelin terug naar thuisbasis Duitsland. Nu voor komende week weer tropische temperaturen in de pen zitten, is de kans groot dat we opgaan voor een 5e regionale hittegolf. Morgen en dinsdag is het eventjes wat minder warm, maar eind van de week gaan we weer richting 35 graden. De teller begon op veel plekken gisteren al te lopen, daar was het ruim boven de 25 graden. En op haar geboortedag, vandaag precies 63 jaar geleden, is er een Barbie van Whitney Houston. Ze ziet eruit als in haar videoclip van I Wanna Dance With Somebody en de pop is in overleg met de familie van Whitney gemaakt. Ze is niet de eerste artiest met een Barbie. Tina Turner, Miley Cyrus en Mariah Carey hebben er ook een. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag in het binnenland tropisch met 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In het Gelderse Wiegen heeft een natuurbrand gewoed. De brandweer rukte met meerdere wagens uit en wist het vuur snel te blussen. Er stond in bosachtig gebied zo'n 200 vierkante meter in brand. En omdat het enorm droog is, was de kans groot dat het vuur zich zou uitbreiden. Bij het bestrijden van bosbranden boven de Amerikaanse staat Utah zijn 2 helikopterpiloten omgekomen. Dat meldt de gouverneur op X. Het gebeurde vrijdag al, maar toen konden de hulpverleners ze niet bereiken. Waardoor de helikopters neerstort is niet duidelijk. In het Brabantse Engelen zijn vannacht protestborden vernield die aan het hek hingen bij een gepland asielzoekerscentrum, meldt Omroep Brabant. Komst van het AZC zorgt al een poos voor onrust. Zo werden pas geleden huizen van voorstanders beklad en gingen bij het oude politiebureau, waar het AZC in moet komen, een explosief af. En veel tuinders zijn niet blij met de droogte, maar Nederlandse wijnboeren wel. Voor een wijnboer in Noordwijk mag het weer nog wel even zo blijven, zegt hij bij Omroep West. Door de droogte groeien druiven beter en krijgen schimmels weinig kans. Ze hoeven dan ook niet zoveel bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dan het weer van Weer Online. In het binnenland is het tropisch, 30 graden of meer. In het noorden en op de stranden is het iets minder warm. Het is zonnig met af en toe een stapelwolk. Morgen is het even wat minder heet. En tot zover het ANP-nieuws. Ja!

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Israël doet definitief niet mee met het nieuwe vredesplan van Amerika voor Gaza. President Trump kondigde vorige maand aan dat het erdoor was, maar premier Netanyahu weigert het leger terug te trekken en dat is een van de voorwaarden. Hij zaaide eerder deze week al twijfel en na kabinetsberaad is het nu officieel nee. Een grote natuurbrand in Zuid-Spanje komt steeds dichter bij Sevilla. De komende uren zijn cruciaal. Als de wind ongunstig draait, kan het zijn dat het vuur een rivier oversteekt. Er zijn al een paar honderd mensen geëvacueerd en er wordt geblust met vliegtuigen. Ook militairen helpen mee. De lage waterstand in rivieren dreigt in Roemenië de kerncentrale lam te leggen. Er kan geen koelwater meer worden opgenomen. Door rotsblokken op te blazen kan meer water de centrale bereiken. En ook zijn er bakken vol stenen in de Donau neergelaten om de waterloop te beïnvloeden. Het lijkt te werken. Feyenoord is de competitie na de zomerstop goed begonnen. Ze wonnen de stadsderby van Sparta met 1-0. Het doelpunt kwam van Luciano Valente en viel al na een half uur. Intussen zijn ook PEC Zwolle Ajax en Groningen Utrecht bezig en later speelt Heerenveen tegen Twente. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. Dit jaar zijn al 1000 Nederlanders opgelicht via booking.com, meldt de Telegraaf. Het aantal slachtoffers is nu al 4 keer zo groot als vorig jaar. De nieuwste truc van oplichters is foto's stelen van makelaarsites en die aanbieden alsof het om een vakantiewoning gaat. In Wijchen in Gelderland is weer een natuurbrand uitgebroken. Er waren eerder al 2 kleine brandjes die vrij snel waren geblust en even later ontstond weer brand op een plek dichtbij. Omdat er nog brandweerwagens in de buurt waren, konden die er snel heen. Ook in Soest staat een stuk bos in brand. Een pijnlijk momentje tijdens een concert van K3 gisteren in België. Invalster Klaasje Meijer kreeg een schoen tegen haar hoofd. Eerder was een schoen op het podium gegooid en daar hadden de meiden hun handtekening op gezet. Maar een volgende poging ging dus mis. Klaasje hield er niks aan over en kon er achteraf om lachen. De 1-0 overwinning van Feyenoord op Sparta is mooi, vindt rechtsback Givairo Riet. Maar we hadden meer moeten scoren, zegt hij na afloop. Er waren volgens hem veel kansen, maar die werden niet afgemaakt. Daar gaan we dit seizoen verder aan werken, zei Riet. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang warm en er komt wat bewolking. Het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen ook af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Dennis van Leeuwen.
5: Jules is

0: Ken je die film The Warriors nog, over die straatbendes? Een van de bendes in die film die inspireerde deze band voor een naam. Nou, ze noemden zichzelf dan ook de Baseball Boys. Alleen de platenmaatschappij die was het daar niet mee eens. En toen werd het maar gewoon heel simpel, The Outfield. Maar goed, we kennen ze nog steeds onder je naam. Your Love uit 1985.
1: Ice Radio. Ijskoud, de warmste.
0: Hey, hallo, een hele goede middag. Het is woensdag vandaag, hè? 5 augustus. Het is even na 1. Dit is weer je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis. Hey, eventjes goed nieuws voor de fans van de televisieserie Dag en Nacht, hè, voor het ziekenhuis. In het voorjaar van 2027 staat er alweer een nieuw seizoen voor de deur. Het is het 4e seizoen. We hadden eerst verloskunde, kindergeneeskunde en psychiatrie. En dan het volgende seizoen gaat in ieder geval over de spoedeisende hulp. En trouwens, het wordt nog mooier, want er komt dus ook gewoon een 5e seizoen aan. Moeten we nog wel eventjes wachten natuurlijk, wordt zo rond 2028, maar wel... Wel goed nieuws, toch? We moeten het zo meteen eventjes hebben over aardbeien. Ja, zo af en toe een aardbeitje kan natuurlijk geen kwaad. Maar een paar keer in de week, dat is toch wel slechter voor je dan je denkt. En zo rond 1:30 een overzicht van de platenbeurzen van dit weekend. En later dit uur ook nog eventjes de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En oh ja, als jij graag een broodje mag eten achter het stuur, dan moet je echt eventjes oppassen als je naar het zuiden rijdt. Want de regels daar zijn toch wel iets anders dan in Nederland en in België. Je hoort zo meteen meer. Maar eerst Sam Fender en Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: Mooi nummer blijft dit toch altijd. Beautiful Girl van In Excess. Dit is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Later dit uur nog muziek van The Cardigan. En Young Gun Silver Fox. Ja, dan moet je toch meezingen bij deze plaat. Ik vind het altijd zulke relaxte muziek. Ik heb ook alle albums van deze mannen. En ook nog muziek van Circus Custer. Gewoon een lekker lief liefdesliedje.
1: Ondersteboven. Dat het nog kan. Verliefd. Over mijn.
0: Ja, dat er meer dus in ieder geval tot 2 uur hier op Ice Radio. Maar eventjes over. De aardbeidjes die jij misschien wel heel veel eet. Hè? Ik wil je toch eventjes herinneren aan het feit dat het misschien toch niet zo gezond is als je het een paar keer per week eet. Je hoort zometeen meer naar Faster the People.

Een hele goedemiddag als je net inschakelt. Je bent nog steeds op tijd voor je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak. Dat was Foster the People met Call It What You Want. Ice Radio. Ice. Mag jij trouwens graag een aardbeitje op je brood of in je yoghurt eten? Hartstikke lekker natuurlijk, hè? Maar het is toch niet zo gezond als dat je denkt. Nee, want 8 van de 10 gewone Europese aardbeien zitten echt vol met resten van bestrijdingsmiddelen. En dan denk je, ach Den, ik was hem toch, dat is toch genoeg? Nee, dat is dus niet zo, want die pesticiden die zitten namelijk al in de aardbei. En het vervelende van de pesticiden is dat ze gelinkt worden aan aandoeningen als bijvoorbeeld Parkinson's of Alzheimer. Dus de tip van vandaag, eet ze niet te vaak of kies voor biologisch. Want die zijn namelijk een heel stuk gezonder. Je bent weer gewaarschuwd, hè? Zometeen dat lieve liefdesliedje van Circus Custers, Manuel Sist, Baby Come Back, 1978, van Player.

Dat was tot 1983 Circus Custers met Verliefd. Wat trouwens wel grappig is. Destijds waren de B-kanten van de singeltjes eigenlijk net zo belangrijk als de A-kanten. En de B-kant van dit nummer, dat heet dus De Parkiet is dood. De Parkiet is dood. Ik herhaal, De Parkiet is dood. Een hele goede middag. Het is je wekelijkse woensdagmiddag Icebreak op Ice Radio. Ik ben Dennis. Later is het uur nog de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het zijn de dingen die het beste niet eet en niet gebruikt en niet drinkt. En ook nog een overzicht van de platenbeurs. Gaan we zometeen eens eventjes kijken of je ergens dit weekend nog een lekker plaatje kunt scoren. Vinylvissen noemen we dat ook wel. We gaan zometeen even kijken.

Ik heb deze artiest een week of 2-3 geleden ontdekt. Ik vind het zulke te gekke muziek wat hij maakt. Hij heet Siku en je hoort Catching Bodies. Ga meteen eventjes door naar de platenbeurzen van dit weekend. Om te beginnen morgen een grote openluchte platenbeurs op de bekende Vismarkt in het centrum van Groningen. Die is van 10 tot 5 morgen dus. En dan een beurs aanstaande vrijdag de 7e. Ook van 10 tot 5. Dat is op het Waagplein in Leeuwarden. Kan je eigenlijk niet missen. Een gezellige platenmarkt. Ja, gewoon daar waar alle winkels zijn. Daar vind je ook de beurs. Dezelfde vrijdag de 7 augustus. Ook van 10 tot 5 centraal gelegen openlucht platenbeurs. Op het drukke 18 septemberplein in Eindhoven. En dan zaterdag. Een sfeervolle indoorbeurs in een historisch kapel. Ja, dat is het Agnietenkapel. En die is dus in Gouda. En het staat wel bekend als de kleinste platenbeurs van Nederland. Dus misschien moet je niet al te veel verwachten. Maar goed, woon je in Gouda? Altijd leuk natuurlijk. Hij is in ieder geval van 10 tot 5. En dan nog een laatste beurs. Aanstaande zondag in Hummelo. Ja, en Hummelo, dat is dus het dorp van Normale. Nou, misschien is dat niet helemaal in de richting daar waar je bent. Maar het is ook wel leuk om eventjes een weekendje door te brengen. Dit is in ieder geval dus een platenbeurs. Hummelo Centrum van 10 tot 5. En die is aanstaande zondag. Tot zover de beurzen.

van de Cardigans. Dit is Icebreak op Ice Radio. Een hele goede middag. Mijn naam is Dennis. Ken je dat gevoel? Dat je het soms allemaal een beetje zat bent. De chaos, de drukte, het presteren. Nou, het leven is niet altijd makkelijk. Hè? En soms zou je gewoon eventjes terug willen naar de tijd van vroeger. De tijd dat het allemaal nog een stuk simpeler was. Toen je nog thuis woonde. Thuis, in het huis.

Meanwhile, Back at Mama's van Tim McGraw en zijn vrouw Faith Hill. Ja, dat zou toch mooi zijn, hè? Als we af en toe eens eventjes terug zouden kunnen gaan naar het huis van mama, daar waar het allemaal een stuk simpeler is. Mag je trouwens graag een broodje eten achter het stuur? En ga je dit jaar nog naar het zuiden, naar Spanje en naar Frankrijk? Dan moet je even blijven hangen, want het ligt daar toch wat ingewikkelder dan in Nederland.

Stewart met zijn versie van Have You Ever Seen The Rain. Het is je wekelijkse woensdagmiddag ijsbreak waar je naar luistert. En zometeen nog even de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dus de dingen die het beste niet eet, niet drinkt of niet gebruikt. Maar eens eventjes over het gebruiken, het nuttigen van een broodje achter het stuur in de auto. Mag dat? Nou, Nederland en België doen we daar niet zo heel ingewikkeld over. Zolang je maar niet het verkeer in gevaar brengt, als je maar niet aan het slingeren gaat en zo, dan mag dat dus gewoon. Maar in landen als Spanje en Frankrijk zijn ze daar dus heel erg streng op, hè? Je kan dan zomaar een boete krijgen van 80 tot 130 euro. Als je dat doet, hè? Als je dus niet twee handen aan het stuur hebt, want dat is een beetje hun stelregel. Je moet twee handen aan het stuur hebben. Ja, doe je dat dus niet, dan kun je een boete krijgen en je wil geen ruzie krijgen met de Spaanse politie. Dat weet je, denk ik zelf ook wel. In ieder geval mag je trouwens in Spanje ook niet eens rijden als je bijvoorbeeld een ontbloot bovenlijf hebt of met slippers. Dat mag dus ook niet. Maar goed, een broodje eten in Frankrijk en in Spanje achter het stuur.

0: Life van Young Guns Silver Fox van het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. Ja, als deze boys een nieuw album uitbrengen, dan moet ik het altijd gewoon hebben op cd of op vinyl. Ik vind het altijd te gek. Het is woensdag, je wekelijkse woensdagmiddag Icebreakers waar je naar luistert. En zo rond dit tijdstip altijd eventjes de meldingen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dan weet jij wat je eventjes moet doen. Inderdaad, oortjes dicht. Als eerste meldingen van diverse supermarkten voor amogusti-olijven gevuld met citroen 200 gram. Dat is wat er op het blik staat, maar er zit dus werkelijk ansjovis in, hè? Dus kun je niet tegen vis, dan moet je het niet eten. En daarentegen, ik denk als je de blik opentrekt, dat je het ook wel ruikt, hoor. Als je, ja, weet ik niet zeker. Dan TK Maxx, die waarschuwt voor verschillende Yopoki rijstcakes. En allemaal met verschillende batches en houdbaarheidsdatum. Maar ik, die ga ik ook niet allemaal opnoemen, hoor. Komt er in ieder geval op neer dat als je rijstcakes hebt van TK Maxx, dan moet je gewoon even niet eten. Dan moet je mee terug gaan naar de winkel. Want sommige van die dingen die zijn dus bedorven. En die zijn dus ook niet geschikt voor consumptie. Dan een waarschuwing van Udea. Voor Horizon gemengde notenpasta. 350 gram. Ik denk dat het potjes zijn. Ja, daar kan eventueel stukjes glas in zitten. Ik vond het heel spannend hoe dat gebeurt. Dus ja, dan kan ik je ook weer allerlei houdbaarheidsdatum geven. En barcodes. Maar ja, als je het aan mij vraagt, een potje Horizon notenpasta, 350 gram. Nou, die ga ik niet eten, hoor. Dat ga ik niet avonturen. En dan nog een melding van Aldi. Die waarschuwt voor Trader Joe's American Style Pancakes. Die is verpakt per 6 stuks. Is iets van 240 gram. Ja, er zit ook weer een verkeerd etiket op. Waardoor de allergene tarwe, gluten, ei en melk niet in de Nederlandse taal op het etiket staan vermeld.
1: Ice Radio. Wij draaien echt wat we willen.
0: En zoals altijd, als je een van deze producten hebt, ja, ik zou adviseren. Ga even terug naar de winkel. Ik denk dat je ook zonder bonnetje nog wel terug kunt. Want er zitten best wel spannende dingen in, hè? Glas in je notenpasta. Nee, dat wil ik niet. Dit is Treintje Oosterhuis.

Blomankies uit 1986 met I'm Digging Your Scene. Hey, dat was hem weer, de show van vandaag. Die wekelijkse woensdagmiddag icebreak. Wat hebben we vandaag geleerd? Nou, ik in ieder geval hoop, ik weet bijvoorbeeld nu, hè, dat als ik naar Spanje of Frankrijk toe ga, dat ik dan niet gewoon eventjes een broodje achter het stuur eet of eventjes wat drink. Het is de bedoeling dat je er altijd allebei je handen aan het stuur hebt. Is dat niet het geval, dan kan je dus een boete krijgen. Trouwens, dat geldt ook voor dingetjes achter het raam in Spanje. Bijvoorbeeld zo'n zuignapje voor je mobiele telefoon moet je daar dus niet gebruiken, want ook daar kunnen ze een boete voor geven. Ik had bijna zo'nzelfde situatie de laatste keer, maar ik was nog mooi op tijd. Dan hebben we ook geleerd dat te veel aardbeien eten helemaal niet zo gezond voor je is, omdat er allerlei pesticiden in zitten. En nee, alleen wassen is dus niet voldoende. Dus luister nou maar gewoon naar me. Ik weet, ik ben soms een beetje bij de hand, maar dit moet je gewoon echt niet doen, want je kunt allerlei neurologische aandoeningen ervan krijgen. Je kan, hè, hoeft niet. Parkinson's en Alzheimer en zo, dat wil je allemaal niet. Dit weekend zijn de platenbeurzen. Morgen in Groningen, vrijdag in Leeuwarden en in Eindhoven, zaterdag in Gouda en zondag een beurs in Hummelo. En dat is dat het dorpje, of ja, mag ik dat zo zeggen? In ieder geval de plaats van de band Normaal. Ja. Staan die eigenlijk nog? Weet ik eigenlijk niet. Maar goed, tot zover eventjes dus de show van vandaag. Straks hier na twee Richard Vlug met de gevonden voorwerpen. Ja, jij en ik, we spreken elkaar gewoon natuurlijk volgende week weer. En mocht je wel met me willen connecten, dan doe je dat via de socials. Tik gewoon in DLG van Leeuwen. Dan kom je vanzelf mij uit. Ik spreek je. Graag tot de volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben René Postma. De verdachte van de schietpartij in Den Haag, waarbij gisteren een vrouw werd gedood, was de vader van haar kinderen. Of die nog een relatie met haar had, weet de politie niet. De kinderen waren in het huis toen het gebeurde. De man werd even later ergens anders aangehouden. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel genomen, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. De Tour de France voor vrouwen is onderweg voor de slotetappe rond Nice. Ze rijden 4 rondjes, steeds over dezelfde bergpas. Demi Vollering draagt de gele trui. Als ze straks wint, is het de tweede keer. Puk Pietersen draagt de bolletjestrui van het bergklassement. En Lorena Wiebes de groene van het puntenklassement. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle thuis verloren van Ajax. Dat leidde lang met 1-0 en scoorde in blessuretijd nog een keer. De wedstrijd lag even stil om een medisch noodgeval op de tribune, maar kon snel weer verder. Groningen-Utrecht werd 2-1 en eerder won Feyenoord uit met 1-0 van stadgenoot Sparta. Het weer van Weer Online. Vanavond komt er wat bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Mellis Morning Mix.
5: Wordt het toch nog gezellig.

0: Hij gaat al een tijdje mee, die Eric Clapton. En dit kwam rechtstreeks uit de jaren 80. Forever Man. Hey, hartelijk welkom. Ik draaide dat niet zonder reden, want het is weer zover. Ik ga je trakteren op Essential 80's. Lekkere, leuke, opzienbarende, vergeten plaatjes, liedjes uit de jaren 80. En ook wat grote hits natuurlijk. Ik heb een ongelofelijke hoeveelheid liedjes, enkele duizenden. En in het verleden heb ik al regelmatig een Essential 80's uitzending aan je laten horen. En al die liedjes die ik al gedraaid heb, vorig jaar, 2, 3, 4 jaar geleden, heb ik allemaal keurig in een lijstje. En ik probeer dan steeds weer nieuwe liedjes voor je te draaien die nog niet voorbij zijn gekomen in een Essential 80's uitzending. Dus ja, de grote artiesten zullen vast langskomen. Prince in ieder geval, dat kan ik je beloven. Maar dan weer met een liedje wat ik in de Essential 80's nog niet gedraaid heb. Hoe de keuzes uitpakken, ik weet het niet. Ik heb zo ontzettend veel dat de keuze is reuze. Het is een kwestie van Kill Your Darlings. Wat heb ik hier allemaal? De Frank Boeien groep. Ik heb Peter Brown. Ik heb de Pretenders, ik heb Donald Fagen, ik heb Exile, Faith No More. Nou ja, te veel om op te noemen. Zeker als je een kind bent van de jaren 80, of in ieder geval grootgebracht bent, muzikaal gezien in de jaren 80, zoals ik, dan zit er ongetwijfeld veel herkenbaars bij. En ook de nodige Oja-platen, die al een beetje uit je geheugen waren weggezakt. Deze ken je vast nog wel. Herb Albert samen met Janet Jackson en Diamonds.
1: Ice, the alternative.

Een lekker bandje heb ik dat altijd gevonden. Deacon Blue. Ook in de jaren 90 hadden ze nog hits. Maar in de jaren 80 begon het allemaal voor deze band uit Schotland. Uit Glasgow. Daar komen ze vandaan. Dignity was de allereerste. Dat vond ik al een hele mooie. En deze was gewoon lekker. The Real Gone Kid. Daarvoor die prachtige van Split Ends en Message to My Girl. En we begonnen dit jaren 80 trio met Janet Jackson en Herb Albert. Och, wat heb ik dat veel gedraaid voor de dansvloer. En ook wel op de dansvloer en in de discotheek. Diamonds, tussen haakjes, Our Girl's Best Friend. Dit zijn de Essential 80's in Mellis Morning Mix. Een speciale editie met zomerse muziek van Chris Rea. Helaas niet meer onder ons, maar zoals ik wel vaker zei, gelukkig hebben we de muziek nog. On the beat.

eerlijk zeggen, was die alweer een beetje weggezakt deze. Faith No More and We Care A Lot. Ja, wat een lekker liedje was dat zeg. Faith No More, dat had natuurlijk ook een hele grote hit in de jaren 80 met die Commodores cover Easy. En dit was een wat kleinere hit, maar eentje die zeker niet in de vergetenheid mag raken wat mij betreft. En daarvoor een Nederlands product, niet Nederlandstalig, maar wel Nederlands. Daar is ook veel op gedanst in de eerste helft van de jaren 80. Fruitcake and My Feet Won't Move. Je luistert naar Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Lekker draaien waar je zin in hebt. En vanochtend, vanochtend, het kan ook zijn dat je naar de herhaling luistert op zondagmiddag. Maar deze week, laat ik het zo zeggen, een speciale Mellis Morning Mix Essential 80s editie. Dat doe ik eens in de zoveel tijd. Alleen maar liedjes uit de jaren 80. Dat is toch een beetje het decennium waarin ik muzikaal gezien groot geworden ben. Laatste jaren middelbare school. Trouwens de eerste jaren ook. Ik denk dat ik het grootste gedeelte van mijn middelbare school in de jaren 80 heb doorgebracht. En ik ging ook uit huis en op kamers wonen en studeren en zo. En ja, dat zijn de jaren waarin muziek de meest diepgaande herinneringen maakt. Dat heb ik allemaal niet verzonnen. Daar is echt officieel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Die muziek, die vormt je het meest. Nou, ik heb heel veel liedjes en daar moet ik keuzes uit maken. Zo direct komen natuurlijk ook nog wel de grote artiesten langs. Prince in ieder geval. Ik heb ook iets van Madonna, van Michael Jackson, van Bruce. Maar ken je deze nog? The Boys komen uit Utrecht. The Secret Sounds heten ze. En die hadden een heel bescheiden hitje. Maar wat vond ik dat lekker zeg. Een beetje in de slipstream van bandjes als The New Adventures en Phony and the Hardcore en zo. Had je dus in Utrecht The Secret

0: Absoluut een radiovriendelijk nummer. Wat radiopresentatoren graag draaien natuurlijk. Tom Robinson en Listen to the Radio.
1: He's not here physically, but through his music he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: En voor Tom Robinson hoorde je twee Utrechtse bands. Secret Sounds begonnen we mee in The State of Sound. En daarna natuurlijk Het Goede Doel. En België heb ik nog nooit eerder gedraaid in een Essential 80s uitzending. Wat ik wel in al mijn uitzendingen draai, dus ook in de Essential 80s uitzendingen, dat is een liedje van mijn grote muzikale held Prince. En ja, dat zal je niet verbazen, want in de jaren 80 lag natuurlijk toch wel een beetje zijn muzikale hoogtepunt. Met een aantal fantastische albums, een ongelooflijke productiviteit. En ik ga iets draaien van het Parade album uit 86. Nooit een single geweest, wel een fantastisch mooi liedje. Another Lover Hole in Your Head. Prince and the Revolution.

0: we vonden het destijds misschien een beetje niemendallerig, True Blue van Madonna. Maar dat album was dan toch wel weer vernieuwend gezien de dingen die ze daarvoor deed. En dat bracht weer een aantal grote hits voort. Hè. Denk aan La Isla Bonita en zo. En ze is er nog steeds, onze Madonna. En stiekem koesteren we haar toch wel een beetje met z'n allen. Hey, ik heb er nog eentje tot aan het nieuws. Daarna ben ik nog een vol uur bij je terug. En dit is Pino D'Angelo, Ma Qual Idea.
1: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi so...

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Ook de laatste natuurbrand in Wijchen in Gelderland is uit. Er waren er meerdere, allemaal vlak bij elkaar en in korte tijd. De politie denkt dan ook dat ze zijn aangestoken en is op zoek naar de dader. Mensen die iets verdachts hebben gezien, wordt gevraagd dat te melden. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Ze kunnen niet garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar brillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Kharkiv aangevallen. Een woongebouw van 4 verdiepingen werd geraakt. Er kwam 1 persoon om het leven en tientallen raakten gewond. Er wordt nog gezocht naar meer slachtoffers onder het puin. In Zaporizhia kwam een brandweerman om die was ingezet na een eerdere aanval op dezelfde plek. Acteur Christopher Lambert uit de Highlander-films is in elkaar gezakt tijdens een bijeenkomst met fans in Pittsburgh. Hij was handtekeningen aan het uitdelen en moest met een ambulance mee. Het gaat nu weer beter. Hij had niet goed geslapen en te weinig gegeten. Lambert is 69. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen af en toe bewolkt. In het noorden en westen is het 22 graden, in het binnenland warmer. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set him up,

0: je deze nog herinneren? Ja, natuurlijk. Sting en If You Love Somebody, Set Them Free. Het was de allereerste solo-single van Sting nadat de Police uit elkaar was gegaan. Of ja, nadat Sting de Police had verlaten. Ik weet niet meer precies hoe dat zat, maar de Police was een beetje klaar. En Sting kwam toen met dat album The Dream of the Blue Turtles. En dit was de eerste single. Ik kan me nog herinneren dat Frits Spits dat draaide. En dat ik dacht, nou, dit is eigenlijk net zo goed als de Police. Heerlijk. Later zou hij een beetje muzikaal wat andere koers inslaan, onze Sting. Maar dit was, nog lekker ouderwets puntig, zullen we maar zeggen. Hey, hartelijk welkom. Ice Radio, Mellis Morning Mix, een speciale editie. The Essential 80s. Ik doe dat eens in de zoveel tijd en dan draai ik alleen maar liedjes uit de jaren 80. Het decennium waarin ik muzikaal groot geworden ben, zal ik maar zeggen. Dat gebeurt natuurlijk ook in de 70s en in de 90s. En misschien nog zelfs een heel klein beetje daarvoor. En zeker nog ook daarna. Maar de jaren 80, ja, die hebben mij toch wel gevormd. En ik denk daar met weemoed en nostalgie aan terug altijd. Wat heb ik allemaal voor je? Nou, ontzettend veel. Ik kom vast niet overal aan toe, maar ik heb hier wat dingen apart gelegd. Het zou best eens kunnen dat ik iets ga draaien van de Boomtown Rats, maar dan niet die hele grote hits van ze. Iets van de groten, George Michael en Michael Jackson. Ik heb ook lekkere disco dance van René en Angela. Iets Nederlandstaligs, The Stranglers zie ik hier liggen en Steve Forward, afijn. Lekker blijven luisteren, dat lijkt me dan het beste advies wat ik je kan geven. Wat ik nu ga draaien is een man die onder andere ook op Live Aid zijn opwachting maakte in 1985. Howard Jones, Things Can Only Get Better.
1: Wij zijn Ice Radio.

In de Rotterdamse Kuip, begin jaren 80. Dat was niet helemaal uitverkocht, moet ik er wel bij zeggen. Maar zo groot was die destijds, Rod Stewart, dat hij het aandurfde om in de Rotterdamse Kuip op te treden. Baby Jane hoorde je, favoriet van mijn moeder destijds. Daarvoor een prachtige van Air Supply en All Out of Love. Die zong je vast uit volle borst mee. En misschien deze ook wel. The Golden Earring hier op Ice Radio in Mellis Morning Mix, The Essential 80s. Long.

misschien vond je ze wel een beetje te glad in de jaren 80. De mannen van Spandau Ballet. En weer net iets minder creatief en iets minder goed dan bijvoorbeeld de Ran Duran of ABC. Maar desalniettemin, ook zij hebben hun stempel gedrukt op dat decennium. Spandau Ballet en Only When You Leave, hoorde je. En daarvoor een leuke plaat, misschien was je die een beetje vergeten. Steve Forward en Schoolgirl. Ik kan me nog goed herinneren dat ik met mijn middelbare school op een soort schoolkamp was. En ja, dat was een of andere jeugdherberg, geloof ik. En achter de bar hadden ze heel veel plaatjes en een ouderwetse platenspeler natuurlijk. En dit singeltje hebben we daar helemaal grijs gedraaid met z'n allen. Te pas en vooral te onpas. Schoolgirl. En dan met z'n allen van say hey, hey, hey. Ja, nou, dat vonden wij dan maar leuk, hè? Ik denk dat we een jaar of 14, 15 waren. Eens even kijken. En we begonnen dit trio jaren 80 liedjes met The Golden Earring en Long Blonde Animal. Zo direct, The King of Pop, Michael Jackson himself en Billie Jean heb ik nog nooit gedraaid in een Essential 80's uitzending. Dus dat wordt hoogste tijd. Ik heb ook nog iets van de band van Bob Geldof. Je weet ongetwijfeld over welke band ik het heb. Maar dan niet die hele grote hit over maandagen. Nee, een ander liedje van ze. Maar nu eerst, ja, een jaren 80 nummer waar ik helemaal weg van was destijds. En dat verbaasde mij destijds dat het niet een hele grote hit werd. Los Netos Bizarre. Fade Away, hier op Ice Radio.

Geldof, de grote man achter Live Aid en zijn bandje de Boomtown Rats en Banana Republic. En daarvoor de King of Pop, we kunnen veel over hem zeggen, we kunnen het ook niet doen deze keer. Michael Jackson en gewoon een fantastisch liedje nog steeds, Billie Jean. En over fantastische liedjes gesproken, ken je deze albumtrack van...

als je het hebt over die Essential 80's, dan kun je eigenlijk niet om de nederpop heen die volwassen werd in dat decennium. Ja, we kunnen ze allemaal opnoemen, hè, van Doe Maar tot aan de Dijk en Toontje Lager en Het Goede Doel. Maar ik vind dat Frank Boeien ook zeker niet mag ontbreken in dat rijtje. Welkom in Utopia. En daarvoor die lekkere van René en Angela en I'll Be Good. Ik heb er nog eentje voor je. En dat is alweer de laatste. Het zijn de Stranglers en No Mercy. Dank voor het luisteren.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. In Wijchen in Gelderland wordt een pyromaan gezocht. Er braken kort na elkaar meerdere natuurbranden uit. Ze waren vlak bij elkaar en daarom denkt de politie dat ze zijn aangestoken. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen uit de verkoop gehaald. Het is niet te garanderen dat ze veilig zijn om woensdag naar de zonsverduistering te kijken. Door de grote vraag naar eclipsbrillen zijn er allerlei twijfelachtige producten op de markt verschenen. Bol heeft de eisen aangescherpt. Frankrijk onderzoekt de veiligheid van het kneedbare balletje Squishy. Laatst is er eentje ontploft in het gezicht van een jongen van 8. Hij had brandwonden. De Squishy wordt niet uit de handel gehaald, zei de verkoper Smith's Toys eerder al tegen het AD. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft alle bezoekers van Pride bedankt. Ze zegt op Instagram: jullie brachten liefde, vrede en vrijheid naar de stad. Dit jaar werd World Pride in Amsterdam gehouden en was het feest extra groot. Gisteren was er een mars en het slotfeest op het Museumplein. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

ijsjes smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Duitsland gaat zijn anti-droneteam versterken. Het aantal mensen wordt verdubbeld en ook het aantal bases waar de lucht in de gaten wordt gehouden. Het worden er 8. Aanleiding is de mislukte aanval op een Oekraïens vliegtuig op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept. In Wijchen in Gelderland hebben meerdere natuurbranden tegelijk gewoed. Eentje had 5 brandhaarden en de politie denkt dan ook dat het vuur is aangestoken, ook omdat ze dicht bij elkaar waren. Ze zijn geblust, maar door de droogte had het veel slechter kunnen aflopen. Het bloemencorso van Rijnsburg heeft enorm veel bezoekers getrokken, zegt de organisatie. Hoeveel precies is niet geteld, maar ze denken een paar honderdduizend, een record. Het corso van Rijnsburg is een van de oudste en bekendste. De wagens reden gisteren door Katwijk naar Noordwijk en waren daar vandaag nog de hele dag te zien. Demi Vollering heeft de Tour de France voor vrouwen gewonnen. In de slotklim sprintte ze weg bij haar Poolse rivaal, die eergisteren nog in het geel reed, en won de rit met ruim een minuut voorsprong. Het is Vollering haar tweede tourzege. Buck Pietersen won het bergklassement en Lorena Wiebes het puntenklassement. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu.

God, je was ineens weer terug in de jaren 80. Volgens mij was toen de donderdagavond, was het niet. Very much. Ik heb het er veel regelmatig over natuurlijk hier in het programma. Ja, Take It To The Limit. Iets wat een sporter altijd doet ze natuurlijk. Hè? The Limit of iets eroverheen. Want ja, dat is hetgeen wat ze doen. Ze gaan tot het gaatje en dan komt daar iets moois uit. Of niet, natuurlijk. Ja, en daar heb ik de afgelopen weken natuurlijk heb ik daar veel naar zitten kijken. Want ja, ik ben een fietsliefhebber om er vooral naar te kijken en dat soort dingen. En de Tour de France Femme, ja, dat heeft me gegrepen. Het is echt heel, ik vond het echt heel leuk om naar te kijken. Ook de wisseling, de strijd en gewoon hoe de sport zich ontwikkelt. En de belangstelling daaromheen natuurlijk ook steeds groter wordt. Ik vind dat mooi. Ja, en dus dat afgelopen week. Onder andere veel naar de televisie gekeken. Hey, allemaal hartelijk welkom. Nieuwe aflevering Easy on Ice. Ice Radio, daar luister je naar. Ga

Met een hele mooie plaat. En dat is een verzoek van alweer enige tijd geleden. Het is de plaat van Prince. Beetje som, beetje smooth. Zo moeten we het zeggen. Beautiful, love and blessed.

van The Three Degrees. Nou, dat was duidelijk te merken natuurlijk, hè, deze plaat. Dat duurde 6,5 minuut maar liefst. Ja, dat is wel makkelijk natuurlijk, hè. Heaven, the Heaven I Need. Nou, daar mag je het lang over hebben natuurlijk, hè. Walk out to winter. Esther Camera.

vorige week de Spaanse of Portugese versie van hem al eens gedraaid. En nou, ik dacht dan nu maar eens de Engelse versie die in de hitlijst heeft gestaan. En voor mij verbazingwekkend niet zoveel heeft gedaan. Deze Bruno Mars en Risk It All. En er is dus een Nederlandse versie van. Een Nederlandse vrouw, dame, heeft dat ding vertaald. En dat op haar eigen gitaar ingespeeld. En nou, het is eigenlijk ook wel een mooie versie. Ik heb hem volgens mij ook wel ergens staan. Wie weet, volgende week natuurlijk. En iets van vorige, ja, waar we alweer naartoe gaan natuurlijk. Heel langzaam, we zijn weer aan het aftellen. Dat heet As the Camera was dat. En Walk Out to Winter. Moet er nog even niet aan denken, maar het is toch echt het geval hoor. De villagers nu.

tas stond er te prijken, weet je wel. Toen hadden we van die schooltassen, waren van die nepleren tassen. En daar zat er al je boeken in. En daar schreef je dan op met een grote dikke viltstift van welke muziek je hield. En weet ik het wat, welke sportman of sportvrouw of nou noem het allemaal maar. Zo kledderde je hele tas vol. En bij mij stond deze band erop. REO Speedwagon. En volgens mij hadden we Boston stond erop. En Vandenberg, weet je, was het toen heel erg in de rockversies allemaal. En dat stond op mijn tas. Dus dat is uit de, nou ja, een ver verleden, zo kunnen we het wel zeggen. Can't Find This Feeling, zo heet die plaat. De Villagers daarvoor met Everything I Am Is Yours. Nou, wat van mij is, is van jou. Ja, dat zegt hij. Even iets neps. Ja, het is toch echt zo. Het is hartstikke nep. En toch is het muziek. Dat is raar, hè? Luister maar eens even naar Inga Rose. Feeling good today.

van nep naar echt? En is het dan nep omdat het plastic is? Of is het dan nep omdat het... Nou ja, laat ik het zo zeggen. Er is een hoesje met een afbeelding van een vrouw. En die vrouw is gewoon... Die bestaat niet. We hebben het over de eerste plaat die in het blok van tv heb gehoord. We hebben het over Inga Rose. De wereld wordt er natuurlijk mee overspoeld. En dat is gewoon AI-muziek. En ik heb toch maar sterke twijfels. Moet ik dat dan draaien of niet? Ik heb er nu dan eentje gedraaid. Dus het was niet die van Lucy Pearl die je net hoorde. Maar daarvoor Inga Rose en Feeling Good Today. Ja, het klinkt smooth. Het klinkt gesmeerd. Het klinkt, ja... Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Dus ik hoor het graag van jou. Wil je dat meer horen? Ja, dan mag je dat laten weten. Wil je het helemaal niet horen? Mag je het zeker laten weten. En dan gaan we dat achterwege laten. Ik twijfel een beetje of ik daar nou... Ja, of ik daar aandacht aan moet besteden. Maar er zitten wel leuke deuntjes tussen. Laten we eerlijk zijn.

anders natuurlijk als wat je daarvoor hoorde. Je hoorde als eerste Bommel V, Gimme the Good Life. Dat kent iedereen wel. De T.S. Monk, dat was de uitvoerder. En de Witching Alignment, dat was de plaat van Glenn Gamble. Dat was de plaat die je dus net hoorde. Ja, we gaan eens even kijken waar we nou op uit gaan komen. Ik zit eens even te tellen. Ja, ik ga gewoon afscheid van je nemen, zo simpel. Is het gewoon, ja, ik kan er ook niks aan brengen. Want ja, we hebben twee lange platen achter elkaar. Dat betekent dat we alweer ver door het nieuws heen lopen. Dus ja, we gaan de rijden breien. Maar niet getreurd, hè. Volgende week, daar ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van Easy on Ice. Tot dan, hoi!

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Op de A50 bij Uden is een heftig ongeluk gebeurd. Een auto met een Belgische familie raakte van de weg en kwam op zijn kop in de sloot terecht. Twee meisjes zijn zwaar gewond, een paar anderen zijn ook gewond. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter bij en de weg ging dicht. Duitsland verdubbelt de strijd tegen drones. Er komen 2 keer zoveel mensen en bases. Aanleiding is de mislukte aanslag op het vliegveld van Leipzig. Er werd een drone met explosieven onderschept vlakbij een Oekraïens vliegtuig. De regering zegt tegen Bild dat Duitsland dagelijks doelwit is van geheime operaties uit het buitenland. In Keulen is een protestmars gehouden tegen de aanval op de Pride in Berlijn 2 weken terug. Een extremistische moslim reed in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Er vielen een dode en tientallen gewonden. De opkomst voor de protestmars in Keulen was 5 keer groter dan verwacht. Tourwinnares Demi Vollering wilde per se de slotetappe winnen om te laten zien dat ze echt de sterkste was. Gisteren klaagde haar Poolse rivaal dat ze was gehinderd door Vollerings teamgenoot. Vollering zegt dat ze wilde afrekenen met het idee dat ze had vals gespeeld. Ze reed zo hard weg bij de Poolse in de slotklim dat hij ruim een minuut achterstand opliep. Het weer van Weer Online. Er komt wat meer bewolking en het koelt vannacht af naar een graad of 17. Morgen in het noorden bewolkt en rond 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal een stuk koeler. En dat was het ANP nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben René Postma. Aalsmeer vindt het onterecht dat ze op de zwarte lijst staan van gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen. De gemeente zegt tegen NH Nieuws, we willen wel, maar alle locaties die we aandroegen zijn afgekeurd. Bovendien vangt Aalsmeer al jaren honderden Oekraïners op. Op de A50 bij Uden zijn twee meisjes van 14 en 16 zwaar gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Ze zaten met 5 andere familieleden in een auto die van de weg raakte en op zijn kop in een sloot terecht kwam. De anderen zijn ook gewond. De weg ging dicht voor de hulpverlening, meerdere ambulances en een traumahelikopter. Het water in de IJssel blijft verder zakken en het laagterecord van 1959 is niet ver meer, nog maar 8 centimeter. Het pontje in Deventer heeft nog maar een halve meter speling in het water. Andere ponten zijn al uit de vaart genomen, maar Deventer vindt deze te belangrijk voor fietsers en voetgangers, meldt RTV Oost. Heerenveen heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen van Twente. Het werd 1-0. Heerenveen had 2 nieuwelingen in de basis, Dirk Proper en Lanroy Machine. Invaller Ooyen scoorde net na rust. Ajax won van PEC Zwolle met 2-0. Groningen-Utrecht werd 2-1 en Sparta-Feyenoord 0-1. Het weer van Weer Online. Er is wat bewolking en vannacht is het rond 17 graden. Morgen in het noorden bewolkt en 22 graden. In het zuiden zonnig en warmer. 'S Nachts koelt het sterk af en dinsdag is het overal koeler. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters-toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft Ice.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Je ijsje smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

Een buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam was vanavond een grote brand in een flat. De brand begon op het dak, maar omdat het gebouw houten vloeren heeft, kon het vuur zich razendsnel verspreiden. Er raakte niemand gewond, maar meerdere bewoners moesten wel hun huis uit. Van zeker 8 woningen kunnen de mensen vannacht niet thuis slapen. Tennisser Talon Griekspoor is op het Masters toernooi van Montreal uitgeschakeld in de kwartfinale. De Spanjaard Daniel Merida was in 2 sets veel te sterk. Griekspoor liep al snel achter de feiten aan. In de 2e set werd hij 2 keer gebroken en stond hij zelfs 5-0 achter. Tot nu toe was Griekspoor dit toernooi juist heel sterk bezig. In de buurt van Keulen is een explosie geweest in een woonhuis. 5 mensen zijn gewond geraakt. Eentje heeft zulke erge brandwonden dat hij met een helikopter is weggebracht. Ook de anderen moesten naar het ziekenhuis. Waarschijnlijk lag er buskruid in de woning opgeslagen. En de film The Odyssey is nu officieel de grootste kaskraker van regisseur Christopher Nolan. Hij verbrak het record van The Dark Knight Rises van zichzelf uit 2012. Hij is nog niet het grootste succes van dit jaar. Dat is de nieuwe Spider-Man. Maar dat kan deze week veranderen, want dan komt The Odyssey ook uit in China. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en op de Wadden kan wat regen vallen. Het is vannacht een graad of 17. Morgen wordt zonnig en warm. In het zuiden kan het 28 graden worden. In de nacht naar dinsdag koelt het sterk af. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files.